0: Dub, oh, mon père au vin, Bob, la track, crash dingue, dat van mijn safe house. Vijf sterren,
1: kunnen ze me kwijtschelden, voel mij opgedrongen met de seconde. Ongezonde stoffen, longen, laatste boxen.

is the love.

hammock. Hard time, no ring. What's the current?

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
3: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
2: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. De dodentol na het incident met de veerboot, die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus, is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepens, die altijd met mij aan het lachen was dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel zin.
2: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open tennis staan Zizou Berghs en Alexander Bloks allebei in de 3e ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets. En Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Hij gelooft in meer.
5: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Maar ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
2: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dat ging dood werd.
1: Zag je het op u?
0: No.
1: En ik ben bij jullie blijven slapen. Blijven slapen.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Tongeren-Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. 3 van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen, is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je bijvoorbeeld wie je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
3: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
2: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim 600 euro. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
1: Urgent FM.

0: Je hoorde Ruckus met Pocket Full of Cash, amai, goeie start. Van de self-titled Ruckus Records 2026 is uitgekomen. Dat is de eerste full-length van deze New York City pop-rock band met leden van onder andere Stans, New York Hounds, Vanity, Ingrates, The Price en Chubby and the Gang. En ook Loose Lips, dat zijn geen kleine namen. Hele catchy sing-along songs voor in een zweterige pub. En het klinkt ook super lo-fi. Onze gasten zijn het ook daarnet. En onze gasten vandaag, dat is Satanic Mechanic. Welkom.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Ik ga jullie even laten voorstellen. Hè. Jullie zijn hier vandaag met vier Satanic Mechanic, een nieuwe garagepunkband, mag ik het zo noemen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, Eggie. Zal. Ja. Oké, let's go. Stel maar voor.
1: We zijn met vier nu. Normaal zijn we met vijf. Dus Rip Matthias, groetjes aan u. Ik ben Romina en ik zing en heb een cape aan op het podium.
4: Ik ben Jasper en ik speel basgitaar.
5: Ik ben Simon en ik speel de klassieke piano.
6: En Gert-Jan, die speelt trommels.
0: Trommels en klassieke piano. Oké, okay, ja. Goed, goed, goed. Ik heb jullie eerste show al gezien op de Gentse Feesten. Dat was kei cool.
1: Dat was eigenlijk officieel onze tweede show. We hebben daarvoor een keer in de 72 Records gespeeld.
4: Ah, cool.
1: Foutje. maar ja, dat was meer zo aan een try-out of zo. En ach, zo'n coole plek om te spelen ook. Maar ja, de Kinky Star was ook heel vet natuurlijk.
0: Ja, het zat er bonk op.
1: Dank u.
7: Een kwart van mijn platenkast komt sowieso uit die winkel.
1: Zalig. Dan gaan ze graag horen.
0: Ja, het was heel nice. Ja, heel tof ook dat er een nieuwe punkband in hand is. Dus.
1: Nooit genoeg punk. Voilà. Allee, pas op. Ja.
0: jullie zitten hier niet zomaar. Ik ben ook gevraagd aan jullie om een aantal liedjes mee te brengen. Keuzes die jullie inspireren, had ik gevraagd. Allee. Vraagt. Je mag meebrengen wat je wilt natuurlijk. Maar jullie hebben een mooie selectie meegebracht. En de eerste, Romina, die is van jou. Ik ga het jezelf laten vertellen. Hè.
1: Ik heb gekozen voor een nummer van Jane County, Cream in My Jeans. Klinkt een beetje viezig. Dat heb ik wel graag. Ik had een boek gelezen dat zij geschreven heeft, Man Enough to be a Woman. En dat is echt super goed. Zij is zo'n trans-icoon, denk ik. Ja. Ook al ziet ze dat zelf misschien niet zo. Supercool boek met heel veel anekdotes over zo, de police en zo, die echt heel grappig zijn. Dus moet je echt lezen. Ik weet dat jullie ook een boekenclub hebben, dus misschien eentje voor op de lijst.
0: Wij hebben ook een boekenclub. Jij zegt ook, jij hebt ook een boekenclub.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is waar. Dat doe ik met u lief. Het is echt zo, oh nee, allemaal tegelijk.
0: Voilà.
1: Nee, maar Jane County is heel goed. Dat is echt zo wat glammy punk, jaren 70. Ik weet niet, heel vet. Iedereen kan dat goed vinden, denk ik.
0: Ja. Is hier ook al gepasseerd. Nog niet muzikaal, maar wel als naam.
1: Ja, als persoon.
0: Ja, als persoon. Ja, ja, supercool persoon. Oké, goed. We gaan straks luisteren naar Jane County. En daarna gaan we er ook nog een paar nieuwe aanbreien.

0: Je hoorde eerst Asinine met Future Shock en daarna Futuro Muerte met Control Total. Asinine, dat is Delayed Drenched Pissed Off Hardcore Punk uit Oslo. Dat is hier al een keer gepasseerd met een demoke uit 2023 op Roachlek Records. Cool label ook. En die Futuro Muerte, ja, dat is een demootje van een nieuwe Colombiaanse hardcore punk band. Distortion en een laagje chorus, dat is altijd extra punt bij ons. Vinden jullie dat ook leuk?
1: Ik vond het allemaal goed.
0: Alright, nice. Goed, en de volgende. Maanden er nog drie draaien voordat we naar de record time gaan. Boil met Boiling Point. Dat is Junkie Raging D-Beat uit New York. Dat doen we wat denken aan Impalers, maar met nog vettere solo's. Dan Gum met Creep van op Volume 2 tape. Uitgekomen op Flannen uit Berlijn. Nog een beetje D-Beat. En dan Crazy Clue. Crazy Clue is heel cool, want dat is het debuutalbum met leden van Fucked Up, Total Con en The Annihilated. Fucked Up, de meeste mensen kennen dat wel, denk ik. Een redelijk grote band.
2: Ik heb net nog een nieuwe rode draad ontdekt in deze aflevering.
0: Fucked Up.
2: Ja.
0: Voilà.
2: Ik kom nog terug.
0: Dus derde is Crazy Clue. Zeker de moeite. Let's go.

0: We waren gezapig begonnen, maar dat heeft niet lang geduurd.
1: Nee, hè. Het gaat niet zo blijven. We gaan een beetje rustig doen ook.
0: Ja, maar voorlopig ga ik er toch bij aansluiten. Het is record time. Mijn plaat van de maand is 7 Inch van Fame. Band uit Vancouver in Canada. De plaat heet Police System. En is in... Even spieken. 23 uitgekomen. Charged punk. Heel dis beïnvloed. Alle dis bands hoor je erin terug. Ook in de looks. De, ja, ze zien er ook echt het gelijke was ze recht. Het een 80s punk film komen.
2: The Evil Dead.
0: Supercoole. Hey, sorry?
2: Die Evil Dead film, al die punkers.
0: Ja. Wel, we hebben er een show mee samengespeeld in de pits. En toen dat die van stopte, en dat ze letterlijk gewoon uit de zijkant zo aan rolde. ja, is dat eigenlijk wel een goede beschrijving van die band. Die hebben ondertussen al redelijk wat uitgebracht. Die 7 Inch is gewoon de enige dat ik zelf heb gekocht bij, hoe noemen ze? Niet Lost Youth. Loner Cult van Nico en Rick van Travolta. Zeker ook een distro en een label om te checken.

0: corn.
1: And it's a favorite soup.

0: Ja, Simon, kan je ook laten vertellen wat we gehoord hebben? Het is jouw nummer.
1: Ja, we hebben Sonic Reducer van The Dead Boys gehoord. Voor mij is zo'n beetje een echte introductie geweest toen ik in het middelbaar naar muziek luisterde in punk. Bij ons was er wel een punk scene en die was wel interessant, maar ik vond die muziek altijd niet even goed als hetgeen dat ik toen luisterde, wat dat zeer zo'n mainstream dingen waren of zo. En via Beastie Boys hoorde ik die intro en ik dacht, mega goed. Maar het klonk als een sample.
2: Mm-hmm.
1: En beginnen opzoeken en dan op dit album uitgekomen. En toen was ik wel echt helemaal mee. Door een hele album, dat zijn echt supergoeie nummers allemaal. Zo divers eigenlijk, maar wel echt anders dan dat ik gewend was toen.
0: Ja, Beastie Boys was voor mij de gateway band naar goede punk. Maar Ill Communication ook, zeker.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Dat was wat het opende. En dan deze, na 9-11 uitgekomen, als Love Letter of Out to New York.
1: Ja,
0: een vette song. Want ze waren ook, hun thuisbasis waar ze speelden, was ook New York. Hè.
1: Mm-hmm. Inderdaad.
0: Ja, Hertjan zei het daarnet ook, we kennen het ook van een andere band, Pearl Jam.
3: Pearl Jam.
0: Ja, onverwacht.
3: Ik ben altijd zo de grungy persoon geweest vroeger, en dan ging ik naar Pearl Jam kijken en die speelde dat nummer, terwijl ik het nog niet kende. En dan dacht ik van, shit, wat is dat? Van wie is dat?
0: Wat een song.
3: En zo ben ik bij Dead Boys uitgekomen.
0: Geweldige song. Daarvoor hadden we nog een nummer van Arsenic, Bad Girl noemde het. En ik heb dat van de Killed by Dead 51 compilatie geplukt. Hier bij Wangedrag noemen we soms een bepaald genre muziek KBD punk. En dat komt vandaag, Killed by Dead. Dat is een serie van bootlegplaten met releases uit de late 70s, early 80s. Dat is een Zweeds label die dat uitgebracht heeft. En staat er onder andere Wiper, Zero Boys en zo verder. Beastie Boys komt er ook op. Die hebben ook heel rommelige punk gemaakt. En meestal zijn dat zo van die crappy lo-fi opnames. En vandaar dat je zo punk echt in een KBD-kadertje kan plaatsen. En toevallig op reis heb ik Killed by Dead 51 tegengekomen. En ik moest die natuurlijk meenemen. Dus voilà, mijn eerste KBD-plaat. En daar heb ik Arsenic van gekozen. En dan hebben we er nog een paar van Xander ook. Hè.
2: Yes. Alleen maar nieuwe ook vanaf nu voor mij. Die plaat was de enige oude. En dat is dan ook maar 3 jaar geleden. Ik ga beginnen met Hack. Die ook in augustus. Dus ook denk ik allemaal augustus, al het nieuwe. Augustus is echt een heel gekke maand geweest qua releases. We worden vrij goed verwend. Hack met Pound of Flesh van op de... Met Skinwalker van op de Pound of Flesh plaat. Hack is een band uit Louisiana in de VS. Mensen die eigenlijk al 20 jaar samenspelen. En nu die band gevormd hebben. En dit is hun debuut. Het is een mega sterke 80s worship. Je hoort duidelijk alle invloeden van Off tot de Bad Brains. Daarna Protozoan met Vulture Behavior.

Behavior. Dat is een EP'tje Under the Scope. Dat is aan jullie uitgekomen. Kijk, maar toch eind juli. Intense ongepoliste weirdo punk uit Savannah, Georgia in de VS. Heel wakko gitaren, maar dan gaat het over naar heel coole hardcore punk. Een goede mix.

0: Dat laatste dat je hoorde was Wickens met Crucifixion. Dat is uitgekomen vorig jaar, maar ook dit jaar op District 6, Indonesisch label. Ik dacht dat het nieuw was, maar het bleek de Aziatische release te zijn. Anyway, ik ben er niet kwaad op. Die vorige plaat van Wickens vond ik mega goed. En deze overstem het eigenlijk. Psychedelica infused hardcore punk uit Austin, Texas. En de plaat heet Phase 4.
1: Zat hem in top 5. Zat hem in top 5 vorig jaar.
0: Is het?
1: Ja.
0: Amai, ik had dat volledig gemist. Dan. Of ik was het vergeten. Er passeerde er ook zoveel muziek. Ik had naar de playlist kunnen kijken, maar ik heb het niet gedaan.
1: Wie doet er dat nu?
0: Ja. Anyway, we hebben ook weer een boek van de maand. En deze maand is dat Sober Living for the Revolution, Hardcore Punk, Straight Edge and Radical Politics door Gabriel Koen. Gabriel Koen, Oostenrijkse schrijver die uit de anarcho-scene komt, zelfs straight edge is en zijn werk daardoor laat leiden. Hij schrijft ook universitaire thesissen, maar daarnaast is zijn vrije tijd boeken over punk. Supercool. Hij heeft ook een heel cool dun boekje, echt zo'n halve middag werk om te lezen, over antifascisme, sport en sobriety. Dus altijd wel ergens een rode draad. Maar dus, Sober Living for the Revolution. Dit boek is in... Even spieken. 2010 uitgekomen op PM Press. Het is te vinden in sommige distro's en zeker ook bij Active Distribution uit UK. Al dat ik niet weet na vorige maand hoe makkelijk dat nog is om een boek uit het buitenland te bestellen. Maar ga naar je lokale boekenwinkel en bestel het. Het is een boek dat voor mij eigenlijk alles veranderd heeft. Toen ik 17 was, kwam ik zowel wat in contact met straight edge, maar op een heel toxische manier. Toen waren de hardcore bands vooral stoer, zoveel mogelijk breakdowns en zoveel mogelijk toxic masculinity op podium.
1: Sigaretten uit je handen slaan.
0: Ja, of pint uit je handen slaan. Of de topjes van de sigaretten afknippen, want mensen niet staan te roken. Ja. Allemaal dingen die gebeurd zijn. En dat duurde mij zowel weg van heel die scene. En het heeft echt lang geduurd totdat ik dit boek eigenlijk las. Ik heb dat ooit een keer gekocht, maar nooit gelezen. En dan, als ik 24 was, heb ik dat boek gelezen. En dat heeft eigenlijk heel mijn wereld veranderd. En heel mijn blik op straight edge ook. Er staan heel coole essays in, waaronder een van Nicky Riotfack, een heel bekende, die ook als zine is uitgekomen. Met Towards a Less Fucked Up World. Sobriety and Anarchist Struggle. Super invloedrijk geweest voor mij. En dan ook My Edges Anything But Straight Towards a Radical Queer Critique of Intoxication Culture. Het is dus echt een heel andere kijk op straight edge dan dat de meeste bronnen bieden. Rond die periode had je ook Edge the Movie, die heel populair was. En ook in België zijn er verschillende screenings van geweest. Maar daar kwamen ze weer dezelfde bands in aan bod. Youth of Today, Earth Crisis, al die heel masculine bands waar dat ook heel wat van die toxicity vandaan gekomen is. En dit was echt volledig de andere kant. Heeft ook mijn appreciatie voor Refused veel groter gemaakt. Anders staat ook een heel cool interview met Dennis Lixon van Refused en de International Noise Conspiracy in. Heel mooi interview met Ian McKay. Met een heel nuchtere, no pun intended, kijk op straight edge. En op zijn visie, een nummer dat hij gemaakt had, waarvan hij nooit wou dat een beweging werd. Voor hem was dat gewoon de manier van leven, gelijk dat je geboren wordt, nuchter en met een heldere blik op het leven. Maar het is heel breed. Bulger visie van Rambo, heel eco-defense-minded hardcore band komt ook aan bod. Andy Hurley van Fall Out Boy. En Race Traitor is een andere band zeker. Wordt ook geïnterviewd. Heel coole perspectieven, heel coole interviews, heel coole essays. En veel bands om te checken. Ik heb ook een band uit dat boek gekozen om mee te nemen. En dat is Man Lifting Banner uit Nederland. Met het nummer Still Straight. Dat is van op de 10 Inches That Shook the World, die in 91 is uitgekomen. Denk ik. 92. Dus even oud als ik. Ja, legendarische Nederlandse band. Leden ook van Lerm, van Seeing Red. Seeing Red, die nog altijd actief is. En het nummer Still Straight is van op 10 Inches That Shook the World. Maar de versie die je gaat horen is van op een compilatie vanuit 2015.
2: Read about it. But have you ever seen a psychedelic circus? Those innocent fun games of the hallucination generation? Here you will meet the swingers, the hipsters, the beatniks, and the acid heads who live from pill party to pill party.

0: Dat was de Minneapolis Uranium Club met Who Made the Man, een keuze van Hertjan. Hertjan, vertel, waarom heb je deze gekozen?
1: Ja, super tight.
0: Ja.
1: En ook leuke bliepjes, bloepjes.
0: Ja.
1: Love it.
0: Dat vat het wel samen.
1: Die hebben mij ook wel heel hard verbaasd. Ik zit er juist nog in Londen op Static Shock Festival, waar we samen waren.
2: Ja.
1: Waren jij daar ook niet, Christophe?
0: Ja.
1: Ja, hè? Maar we kenden elkaar toen denk ik nog niet.
0: Net. Wel. God, het is lang alleen zit.
3: Hij kende u, maar jij kende hem niet.
1: Toen waren we nog verlegen.
2: We waren er echt met veel Belgen ook, eigenlijk. Ja. Ja. Dat ik, heel veel van de Antwerpen zien waren daar ook.
0: Ja, dat was wel een druk, ja.
1: En voor mij was dat ook een zotte introductie naar de DIY-organisatie, want tot daarvoor had ik nog nooit eigenlijk naar zo'n DIY-festival geweest. En ik kwam daartoe en ik dacht echt van, ja, dit is perfect hoe dat ik het wil.
0: Ja.
2: Een van mijn favoriete herinneringen aan dat weekend is A Chain Cult. De drummer die zijn snare doorspeelt.
1: Ja.
2: En gewoon in het publiek roept, heeft er iemand een snare voor mij? En hij, die niet meer bijkomt van het laten, omdat hij zoiets had van, allee, hoe kan dat nu?
1: Ja. Ik had zo'n dingen nog nooit gezien. Ik was enkel gewend van zo'n brave showcase te zien. En dan kwam ik daartoe en dacht ik van,
0: ja.
1: Dit is gewoon de manier waarop ik zelf altijd gewild heb van shows te zien, shows te organiseren zelf. Dat is ja.
0: Dat is heel mooi. Het was toen wel al een struggle om nog iets te vinden daar in Londen.
1: Ja.
0: Ik denk dat het toen de regio Seven Sisters was. Maar ook zowel aan de ruigere
1: dat
0: kant.
1: Dat was op drie verschillende plekken toen, dacht ik.
2: Dus, de eerste avond was met Barcelona als headliner. Was in
1: DIY
2: Space.
1: Ja.
2: En dan de tweede avond was New River Studios. En dan die grotere hal erachter, waar de Uranium Club en Warthog en zo speelt. En de laatste dag was een of andere pub midden in Londen.
1: Ja, en onderaan was het pub, bovenaan waren de shows.
2: Ja.
1: Dat was
2: toen met Bos, nog met Jonah Falco en Maxime Werks. Ook van een coole band.
1: Ja. En er was ook één drummer, dat ik zijn naam vergeten ben, die in belachelijk veel bands daar speelde. Dat was ook de eerste keer dat ik dat ooit zag van wow, je kunt ook in meerdere bands spelen.
2: Ja, dat is de drummer van...
3: De wereld ging open voor Gert-Jan.
0: Een paar jaar later.
2: Ik denk, was dat de eerste avond niet? Was dat, of verschillende avonden misschien, maar ik denk dat hij in Powerplant en in Arms Race en nog wat bands
1: speelde. Ik heb die elke dag, denk ik, minstens in twee bands zien spelen.
0: Ja. Dat was zo mijn eerste jaar Static Shock. Op een andere locatie, nog wat kleiner, was dat ook zo. Hij zag constant dezelfde mensen op het podium. Ik dacht ook van, wat is dit? En toen dat jaar zijn er ook heel wat van naar Barcelona verhuisd. En dat was dat daar hetzelfde. Die zijn ook allemaal bands beginnen starten en elkaars bands spelen. Allemaal supergoed, hè. Ja, heel veel talent.
1: Ja, voor mij persoonlijk was dat echt zo de eye-opener van, ja, dit is het milieu dat ik fantastisch vind. Gewoon door iedereen dat mekaar leer kennen op zo'n simpele, goede manier. Dat was echt max.
2: Ja, dat was een heel cool weekend.
1: En Uranium Club was toen voor mij echt onbekend. Ik had al een paar keer gehoord van mensen die een naam. Totdat ik die dan live zag spelen en direct de plaat gaan kopen tijdens de show.
2: Het was ook echt een mega goede show van hen.
0: Ja, die twee platen zijn supergoed. Ik heb er ook een potloodje van.
1: Wow.
3: Wow, super fan.
2: Ze flexen met de obscure merch.
0: Zat bij de plaat. Wow.
3: Ik vind dat we met Static Mechanic ook potloden moeten maken nu.
0: Met zo'n hommetje, hè?
3: Ja.
4: Okay. Pas er zijn geodriehoeken.
3: Amai. Back to school.
0: Wauw, oké. Uranium Club, check dat zeker ook een keer op YouTube, want ze spelen drie dozen zo snel waarschijnlijk, maar nog altijd super tight. Oké, mannen, wat muziek doen. We gaan luisteren naar Useless Eaters. Dat is wat meer, mannen, een beetje eggpunk draaien. Dat vinden jullie vast wel fijn. Romina is er al helemaal klaar voor. En man, beginnen met Useless Eaters. Dat is uit Portland. 10 jaar geleden zijn die met de wannummers gekomen en 10 jaar later zijn ze nu terug met een tape vol his en jangly garage gitaartjes.

0: Dat was een half minuutje St. Clovis met Scratch van op Demonstration of Rock'n'Roll. Een tape uitgekomen op Selfmade Music, dat is Power Violence uit Jacksonville. En daarvoor nog een Ink-Punk nummer, dat was Triple Ante met Black Metal van op de Ink-Punk Para Todos Mis Amigos volume 3 compilatie. Voilà, mondvol.
1: Español muy bien.
2: Muy bien.
0: Jullie vonden dat ook leuk, hè?
3: Ja.
2: Ja. Absoluut, absoluut.
0: Wat maakt Ink-Punk Ink-Punk? Hadden we het daarnet over. We weten het eigenlijk niet zo goed. Wat zijn voor jou?
2: Het is wat minder boos dan Crustpunk, denk ik, om te beginnen. Vaak een beetje drumcomputer, niet verplicht. Vaak een beetje synthesizer, niet verplicht. ja.
3: Zoals staccato gezongen meestal.
2: Ja?
3: Mm. Ja? Ja. Staccato, mooi woord.
0: Staccato.
1: Staccato.
3: Ik heb ook eieren gegeten deze morgen, dus ik ben er helemaal klaar voor.
2: Zeker echt.
0: Ja, oké. Maar goed, ja, die compilatie, de derde al, zeker de moeite om te checken. Ook in het Spaans, Jasper zei het ook daarnet. Dat is wel de ideale taal voor...
2: Ja, dat gaat snel genoeg, hè.
0: Ja. Ja. Klinkt ook heel muzikaal, hè.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Yes. Oké, goed. Wat hebben we nog? De volgende. Billiam. Dat is ook eentje van jullie.
4: Vertel ik je.
2: Ja, Billiam uit Australië, Melbourne, waar alles gebeurt in Australië natuurlijk. Het is leuk, het is heel vrij, vind ik. Je doet zeer verschillende dingen, heel jonge gast. Zit mogelijk wel ergens op het spectrum, maar dat maakt het nog interessanter. Vorig jaar gezien in het bos op Hotshot Popfest, toen dat ze, ik weet niet, ze waren een zotte tour aan het doen met 40 data en ze gingen nog met haken en ogen aan elkaar. Maar de show was crazy goed. Dus
0: alright. Goed, dan gaan we luisteren naar Billiam met Essential Feedstock Oils.
5: Now, if you don't know who Can is, fucking good on you, right?

0: Je hoorde Nekra met All We Got Is Us vanop hun Is It Really Living EP. Dat is een marker voor het 10 jaar bestaan van Nekra. New Wave of British Hardcore Band uit Londen die ja, dat als geen ander doet. Dat is echt een heel coole band. Ik denk dat het allemaal vrouwen zijn. De platen zijn eerbetoon aan bokser Imani Khalif, moslima bokser. Heel cool. En de leden zongen ook als gast op Raise Your Voice, Joyce, van Fucked Up, vanop de... welke platen? Met een grote smiley op. Ik weet niet, Fucked Up heeft platen gescheten doorheen de tijd. dus ik weet al de titels niet meer van buiten. Maar dus weer een knipoog naar Fucked Up. Het is ook bij Jonah Falco opgenomen, de gitarist.
1: Mogen we nog wat shows aankondigen?
0: Ja.
1: Oké, shows. Spelen jullie in september?
2: September niet. Mm. Oktober wel. Dus maar, doe maar eerst september.
1: We doen alleen september.
2: Damn! Maar, dan ben ik naar huis.
1: Oké. 11 september, Boogie Night 6 en De Frisse Jongen in Mellon met Youth Voiders, Short Days en Dogman. Coole show. Still Enough and Wrong, 28 september in de Pits in Kortrijk. Dan nog Roman Candle, Filt is Eternal, 7 september in Jeugdcentrum Boekenborg, Antwerpen. En Bulldoze, Listed, Last Wishes, No One Wins. En nog wat bands die te cool voor mij zijn, maar ik kan ze niet lezen. In de Ashaard, 13 september, sorry. Polderfest met kritiek. Hoe schrijf je die nieuwe band van Krullen?
0: Frank. Ja, denk melodisch hardcore.
1: Ja, maar dan zonder klinkers.
0: Ja.
1: Motsus, Walking Faces, Mary's Gold in Snaaskerke. En dan vanavond 4 september, Beton Armee, No Heart, Savage Beat en Robber in de Kafka. Voilà. En oktober?
0: Ik denk 18 september ook de Wrong Man release samen met Lotus in Trefpunt hier in Gent.
1: Oh, cool. Ja. Ja. Hey, waar spelen jullie in oktober?
2: Wij spelen in de Music City op 22 oktober.
0: Cool.
2: We spelen op 24 oktober in Diest, in de Tijl. 13 november in de Fatima. En ik vergeet er nog één, in de Pits. Wanneer?
3: Het is nog niet officieel aangekondigd, maar is wel bevestigd.
4: Maar nu wel.
2: En wanneer is dat? Ik zou dat moeten weten.
4: 27
2: oktober. Wow. Dus we doen zo wel een Halloween mini-tour of zo. En we gaan dan ook een plaat uitbrengen. Alleen een EP.
1: Wow. Een plaat op...
2: Op cassette.
1: Op cassette, wauw.
2: Allee, we hebben het op cassette opgenomen. We gaan zien, het gaat sowieso online komen. Dus als, je gaat kunnen luisteren.
1: Dat is ook extra punten, op cassette opnemen.
2: Ja, Jasper is daar. Af. Gewoon.
0: Nice. De ideale drager voor een eerste release.
2: Absoluut. Ja.
1: Maar heel cool voor jullie. Jullie zijn eigenlijk nog echt niet zo lang bezig. En direct al een paar kleppers van locaties mogen afvinken.
2: We zijn heel dankbaar.
1: Heel nice.
2: En ook heel goed, dus het is normaal dat wij overal mogen spelen.
1: Voilà. Oké, hoe man nog wat muziek luisteren voordat er te veel ego's opgeblazen worden.
0: Bah, een beetje stoeven mag altijd. Het volgende is een nieuwe oude release, Young and Successful van Diet. Berlijnse band. Eigenlijk ook Australisch voor een deel. Twee Australiërs die naar Berlijn verhuisd zijn en... In de Sterk Shock platenzaak nog heel oldschool een blaadje aan ophang met hey, we zoeken iemand om een band mee te starten en dat is Diet geworden. Heel donkere, kille postpunk. En deze versie van Young and Successful is van op de SO36 plaat, een venue in Berlijn die al sinds 1978 eigenlijk zo wat de household name is daar voor punk. Ik denk dat iedere grote punkband daar al gespeeld heeft. Een heel coole zaal. Als je daar bent en je kunt daar een show meepikken, doe dat zeker. Dus tof new wave, zoals ze zichzelf omschreven. En chainpunk for the eggs.

0: Dat laatste was direct weer heel wat steviger. Totalitair met hun eerste release in 20 jaar. En het klinkt alsof ze nooit gestopt zijn op de best mogelijke manier. Grondleggers van Zweedse D-beat. En deze plaat is ook weer echt recht op je tand. Het is self-titled. Het nummer was Vat er dit krieg niet veel ha. En dat wil zeggen, als je oorlog wil... Maar dan natuurlijk kan je het oorlog krijgen. En Sorische oorlog is zeker wat dat die plaat is. En dan hebben we nog eentje van Satanic Mechanic. Bad Brains. Hm. Wie's keuze was dat?
1: Wederom de mijne.
0: Vertel er een keer iets over, als je wilt.
1: Wederom ook via een cover eigenlijk bijgekomen. Een beetje later dan dat ik de Dead Boys ontdekte, was ik voor een lange periode heel hard fan van John Frusciante. Mm-hmm. Extreem veel naar zijn soloplaten geluisterd. En dit staat op de eerste, allee, een van de eerste, staat er een cover van dit nummer. Ik had geen flauw idee dat dat een cover was. Een aantal jaren later heb ik dat ergens gelezen, opgezocht en dan ja, omvergeblazen van die plaat van Bad Brains. Ja, zo goed. Dit is zo de... Ja, mijn introductie dan in de snellere, hardere, meer snerige punk. Ik kan het niet goed beschrijven, maar ik weet dat ik het heel goed vond toen ik het ontdekte. En nu nog altijd.
2: Ja. Omvergeblazen is iets wat je wel vaker hoort als mensen het over de Bad Brains hebben. Mm-hmm. Als ze het zeker voor de eerste keer gezien hebben of gehoord hebben, dan is dat voor velen een levensveranderende band geweest. Het is ongelooflijk hoeveel bands dan er begonnen zijn door Bad Brains.
1: Mm-hmm. Ja, als er een band is dat ik heel graag live is had kunnen zien van deze genres, was sowieso deze geweest. Dat is waarom ze salto's te zien op het podium.
2: Ja, ja, ja. ik heb trouwens het nummer Big Takeover dat ik klaargezet heb, is van op de originele versie. Maar later is dat ook opnieuw uitgebracht door iemand die het zelf voorgesteld had om te doen. En somehow heeft hij beslist voor dat zo een halve stap sneller te zetten. En dat klinkt zo mega weird. Ja.
1: Ik bedoelde de originele.
2: Ik heb die plaat liggen. En die klinkt
0: Light?
2: Gewoon, Rock for Light, ja. Die klinkt gewoon super raar. En dat is gewoon omdat dat een re-release is. Ja. Dus als je die ooit kunt kopen, eigenlijk gewoon niet doen.
3: Ja. Ik heb over het laatst nog de affiche van de Demo Crazy Show. Dat nooit is doorgegaan, teruggevonden via mijn vriendin. En we hebben die over het laatst nog ingekaderd. Dat is zo die een bliksemschicht, ja. Dat dan zo op de boekentoren. Ja, zelfs gemaakt is door Bart Blink. Dat artwork, dat toen gemaakt was.
2: Cool.
3: Waar ook zo een keer door oude posters aan het gaan en dan daarop uitgekomen van ja shit, die gaan we in het kader.
2: Dat is wel een goeie, dat klinkt heel hard. Bart Blink, die ook trouwens ons logo gedaan heeft.
0: Ja. En die de bliksem van Bad Brains wel in meer van zijn artwork terug laat komen. Bad Brains, ja. Ook een reden dat heel wat van de New York punk scene vegetariër vegan geworden is.
3: Mm-hmm. Wow.
2: Ja. Oké, let's go. Bad Brains met Big Takeover.

die band ontstaan. Dat is met leden van onder andere Soul Glow en iFlies. Hele coole hardcore band. Ik kan niet zo vaak hardcore insteken, maar voilà, dat mag wel. En dan daarna Condensed Flesh met Bend or Break van op My Hell. Vernoemd naar de Void plaat, die bandname. En dat is ook meteen duidelijk wat over dat gaat. Outsider hardcore. Hardcore punk zoals bands like Coro en Void. 7 tracks, blistering US-inspired hardcore punk op deze My Hell LP. EP, sorry. En dan ga ik nog eentje weer in de Batcave draaien. Altar of Eden. Dat is het lang verwachte vervolg van deze godpunk band met leden van onder andere Institute, Nosferatu en Hoi Vast. And You Will Know Us by the Trail of Dead. En nog heel andere bands. Dus eigenlijk echt mega zot wie dat er daar allemaal in speelt en wat dat ook spelen. Het komt echt straight out of the Batcave. We gaan luisteren naar Altar of Eden met Days and Nights van op de Grotto Screams LP 2.

0: Dat was een heel abrupt einde. Ja, dat was nog eentje van jullie.
1: Ja, de spits. Weer al tijd, simpel en goed.
2: Ja.
1: Die paar jaar geleden gezien op Shock Festival. En ik keek daar zo hard naar uit en ik hoopte dat ze niet gingen teleurstellen.
0: Mm-hmm.
1: En dat begon en dat was mega goed. Dat was gelijk Ramones op speed.
2: Ja.
1: Op meer speed nog.
2: Deze is ondertussen ook al bijna 25 jaar oud.
1: Was ik ook insane, enorm van verschoten.
2: Ja. Klinkt nog superactueel.
1: Ja. En dat, ja, live was dat ook gewoon... Dat was sneak, hè, die dag. Die stonden er allemaal ook mijn leren frak nog aan te spelen.
0: Hmm.
1: En ik dacht van ja, dat is nog altijd heel goed.
2: Dat is zo'n leren frak met een logootje achterin.
1: Daar heb ik niet op gelet. Want ze bewogen eigenlijk ook niet zoveel.
0: Ja, met een leren frak als ik weet niet hoe warm is.
2: Die frak was waarschijnlijk al stijf van het opgedroogd zweet.
1: Ja, dus zelfs die drummer had een leren frak aan, als ik het me niet slecht herinner.
0: Ik heb er altijd wel respect voor bands die dat aandurven. Ik heb zo Billy Idol nog gezien in de blakende zon, helemaal in het leren broek, leren vest. Maar die stond wel niet stil. En dan dacht ik ook van...
1: Wow. Dat is ook Billy Idol.
0: Ja. En die mensen moeten ondertussen ook al oppassen met wat dat hij doet. Goed, leren vesten live. Dat is een mooie commitment.
3: Ik zou het niet aandurven. Ja, jij mag niet van mij. Leren broek? Maar zou wel cool zijn als je mijn leren broek zou dromen.
1: Leren shortje.
3: Ja, we doen dat.
2: Zo leren broek met van die tassels.
3: Ja, perfect. Ik zal gaan shoppen voor ons.
0: En nummer was trouwens Don't Shoot van de Spits. Wil je daar nog iets over zeggen?
1: Simpel en goed.
0: Right. Dan gaan we een beetje dichter bij huis naar Parijs in Frankrijk. Met Guy Mauve, nummer L'Apogée du Spectacle van op de plaat Effondrement. Ook dit jaar uitgekomen. Franstalige politiek land punk. Er zijn niet zo heel veel Parijse punkbands, maar de bands die daaruit komen zijn wel stuk voor stuk heel goed. Ja, heel noisy, een beetje experimenteel. Het wordt vaak vergeleken met Bad Breeding. En heel veel ethisch invloeden. En daarna Havera Futuro uit Portugal met Narco Trafico. Dat is van op de plaat Alvido de Progresso. Ja, Portugese mangle-infused, hardcore, sterk politieke, anti-autoritaire teksten. En de bandnaam is een knipoog naar de Braziliaanse punkband Olio Seco.

0: Dat laatste was Hot Load met nummer Petroleum Express van op de plaat Realized. Band die beste van Discharge, Motorhead en Poison Idea combineert in een soort motorpunk wall of sound. Het is het tweede album al, een beetje verbreden van sound. Maar wat meer klassiekere rock and roll invloeden, maar zeker zonder intensiteit te verliezen.
1: Ja, Romina is er hier al te springen.
2: Al de hele tijd eigenlijk.
1: Oké, je hebt er ook nog een paar meegebracht. Je mag zelf kiezen.
2: Alien Nose Job gaan we luisteren. Ik weet dat jullie dat wel af en toe keer spelen ja. op Wangedrag. Dat is zo goed Australisch. Dus het is eigenlijk Alien Nose Job. En we gaan naar Bird Strike luisteren. Dat is echt zo een nummer over als er een, wat er gebeurt als er een vogel tegen een vliegtuig vliegt. En dat daardoor dan alles plat komt te liggen of zo. Ik weet niet, het is een goed verhaal. Zeker als je het in zijn stem hoort. Ik vind dat mega stoer. Ik vind dat heel goede muziek. Let's go.
0: We gaan luisteren.

0: Dat waren de Resilios met Flying Saucer Attack uit Edinburgh, Scotland. Ik vind dat supergoed. Alles mijn accent luister ik graag. Ik heb dat ook gekozen omdat dat Flying Saucer Attack heeft. Dus dat gaat over aliens. En ik vind alles dat zo met space en zo te maken heeft, dat zit ook wel veel in onze muziek. Dus dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Zo wat B-movie shit. Onze bandnaam komt ook van de recentelijk overleden Tim Curry, die Frankenfurter speelt in de Rocky Horror Picture Show. Dus ik wou dat toch nog even zeggen, dat we dat heel sip vinden.
1: Oké, dus daar hebben jullie de naam gehaald.
0: Ja, allee, ik heb de naam daar gehaald en de rest moest ik daarbij neerleggen.
2: Geen keuze.
0: Nee. Ik denk niet dat iedereen ze al gezien heeft, ook de film. Dus we gaan een keer een viewing party moeten doen met de band. Zeker nu dat het in memoriam gaat zijn. Dus,
2: licht ons eens in over wat dat we eigenlijk aan het doen
3: zijn. Ah, dat is punk of wat? Ah, dat wist ik niet.
0: Zolang je gewoon goed speelt, is er niks aan de hand. Nee, maar ja, ik vind dat dus wel leuk als er een verhaal is in muziek of zo. Ik denk dat met Bird Strike zo was en met Flying Saucer Attack. En nu gaan we naar nog een nummer luisteren. Sorry dat ik zoveel liedjes heb gekozen.
1: Dat is oké.
0: Naar Wire, een band die ook al heel lang meegaat. Echt zo, volgens mij zijn die nooit gestopt met spelen ook.
4: Nee.
0: Al sinds de jaren 70. En ik blijf dat ook goed vinden. I Am The Fly is een nummer over een vlieg zijn.
1: Een Freud-vlieg.
0: Het is heel repetitief. Daar ga ik goed op.
4: Ja, heel coole band. Die speelde in 2019, denk ik, op Sonic City.
0: Ja, ja.
4: En die gitarist heeft dan ook een solo set gedaan. En dat was echt gewoon experimentele noise op zijn gitaar.
0: Zalig.
4: Dat was super cool.
0: Speelden ze dan nog veel oude nummers ook, aangezien die zo maar blijven platen maken? Of?
4: Ik was daar omdat ik bij Just Like Your Mom aan het werk was. Dus ik had heel selectief moeten zijn in welke bands dat kon zien.
0: Ja.
4: En de ex was net iets belangrijker voor mij dan Wire. Dus ben ik daarvoor gegaan.
0: Oké.
4: Okay. En maar, dan ja. De gitarist met zijn wacky solo project.
0: Zalig. Oké. Okay. I Am The Fly.

0: Keigoed, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Heel
0: cool. Ik heb nog één liedje gekozen, iets Belgisch. Vannacht in het Nebel. Iedereen kent zo Beats of Love wel, maar Movoko Sentaka is echt nog 300 keer beter, denk ik. Echt, vocals zijn ook zo goed. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden of niet.
1: Heel psyched dat dit erin zit. Ik heb een grote liefde voor belpop en dan zeker voor dit soort belpop.
0: Oké, nice. Ja, het valt er misschien een beetje op tussen de rest, maar ik denk dat het ook wel perfect past, net omdat het zo uniek is of zo.
2: Dit was trouwens de laatste aflevering van dit seizoen. Merci om af te komen. Het was heel fijn dat jullie erbij waren.
0: Dank u dat we mochten komen.
2: Ja. Volgend seizoen zijn we terug, dus er gaat niks geskipt worden. Dat is volgende maand al. Het zal ongeveer hetzelfde zijn, een beetje anders. Nieuwe rubriekjes in iemand nieuws, wat we ook heel psyched over zijn, die ook een heel leuk rubriekje gaat doen. En voilà, dan zijn we er weer in dezelfde formule.
0: Spannend.
1: Tot dan.
0: Merci.
1: Merci om af te komen.

素敵。

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding. Maar meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
3: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, enfin, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook één steekwonde.
2: Het was het derde incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen, met goede maar ook slechte bedoelingen, zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022 toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Urgent FM.
4: Zaterdag 5 september staan de Krook en Wintercircus in brand. Tenminste, bijna dan toch. Want dan is het opnieuw tijd voor Ghost, het nachtelijke muzikale podiumcarousel. Verschillende artiesten zullen met korte performances in en rond de Krook en Wintercircus er een nachtelijk muzikaal bacchanaal van maken. Bij mij zitten twee van de upper ghosts, dag Stefan Brakke en Louise-Marie Kerkhoven.
5: Hey, dag Timon.
6: Hey.
4: Stefan, we moeten misschien beginnen met A Ghost, want jullie zijn ondertussen in Gent een gekende naam voor jullie muzikale carousels. Maar De Krook, dat is ook niet de eerste keer, want jullie waren hier vorig jaar ook al.
5: Ja, vorig jaar hebben we in feite op uitnodiging van het Wintercircus 1 jaar Wintercircus kunnen vieren. En ja, Ghost zou Ghost niet zijn, mochten we niet alles en iedereen in de buurt erbij betrekken. Dus we zijn naar de mensen van De Krook gestapt. Dus we hebben ons carousel, onze wandeling met het publiek in feite in het Wintercircus, maar ook buiten, rond De Krook, op het water. Allee, dus dat was heel tof. Dat was een nul editie voor ons, dus dat was een test. En we hebben daar wel een paar wijze dingen kunnen distilleren van het jaar. En we zijn er weer. En het is altijd afwachten wat dat het gaat geven voor ons. We weten het nooit, maar we zijn er. Ja. Morgen, overmorgen.
4: Want het is een lange geschiedenis ondertussen, Louise en Marie. We hebben hier jullie nieuwe dan wel gehad, maar jullie hebben met Ghost al een beetje overal in de stad gezeten.
6: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk veel rond het Sint-Jacobs Ghost georganiseerd in het Citadelpark, tot over een paar jaar. En dan dan nu inderdaad hier neergestreken. Ja. We hebben ook al bij 404 heel veel samenwerkingen gehad tijdens het filmfestival, dus het is zeker niet onze eerste keer dat we in Gent neerstreken, dat klopt. Nee,
4: want het is altijd hetzelfde principe. Als publiek kom je in een carousel terecht, je stapt in en dan ga je van performance naar performance.
6: Ja, het is eigenlijk een soort showcase festival, maar je kunt niet kiezen wat je ziet. Je moet gewoon mee met ons van begin tot einde. We communiceren ook nooit de line-up op voorhand. Allee, de namen wel, wie dat er komt, maar nooit welk uur dat ze spelen. Om eigenlijk te vermijden dat mensen puur voor één artiest zouden komen. Iedereen speelt ook maar 15 minuten, dus dat is niet de moeite. Dus we willen echt mensen van begin tot einde meenemen op sleeptouw en een totaalervaring eigenlijk neerzetten voor de bezoekers.
4: Want, Stefan, jullie zijn met Ghost niet alleen een concept, maar ook een beetje een muzikale familie. Hè? Heel veel artiesten die elkaar kennen, die terugkeren op edities, die elkaar beïnvloeden, die zelfs samenspelen.
5: Ja, maar het is gewoon gekomen omdat we zijn dat beginnen doen, omdat we zelf een band hadden en we hadden te weinig optredens. We hebben een PA gekocht en we zijn allemaal mensen beginnen meenemen. En zo is dat gekomen. We hebben niet alleen in Gent Ghost gedaan, we hebben ook al overal gezeten. Maar het is inderdaad wel tof. Je kent de mensen, dus het is maar een woord en ze weten subiet wat dat is. En uiteindelijk is het super tof, doordat we werken ook echt niet met staging, alleen met podia. Dus ook de mensen komen spelen, het is maar een kwartiertje, dus die steken er ook altijd iets speciaals voor in één. En dat is heel tof, daarmee is het gemakkelijk. We hebben nu al een groot arsenaal aan artiesten die bij ons geweest is, maar iedereen komt gewoon graag terug, dus dat is gewoon, ja, vrij tof. We hebben ook nooit veel geld, dat is in feite vrij mottig, want we hebben altijd de bepaalde subsidie die we krijgen, meestal van Stad Gent, maar dat verdelen we dan gewoon onder al de artiesten. En dat is iets democratisch, bijna, ja, communistisch bijna zo, maar dat is zo dat werkt en allee, de mensen komen niet spelen voor het geld, maar ik hoop voor de ervaring en, dat, hey, en het publiek, ja, het is ook gratis, dus ik denk dat het een wijze wisselwerking is van zo uit uw comfortzone treden en iets wijs brengen en je voelt het ook aan het publiek dat het altijd iets is, ja, het is, ja, we love it in feite om het zo te doen. Ja,
4: dus, want het heeft ook altijd een bepaald thema. Vorig jaar waren jullie hier met een olifant losgeslagen, wat was er toen aan de hand?
6: Ja, toen hebben we de Revenge of Betsy gevierd, dat was eigenlijk de laatste olifant van het wintercircus, die zogezegd volgens de legende in de olifantenworst was gedraaid. En hebben we een beetje haar in de picture gezet. En dit jaar herdenken we de brand in het wintercircus van 1920. Dus steken we het vuur aan en ja, letterlijk bijna, want in het wintercircus bouwen we een digitaal vuur. Omdat we zeker, ja, veilig en zo moeten zijn natuurlijk. Dus ja, dat is het thema van dit jaar. Ja.
4: Jij hebt het al gezegd, Stefan. Het is uniek als publiek om het mee te maken. Ik heb het zelf al verschillende keer mogen meemaken. Je loopt van de ene naar de andere. Maar het is ook altijd een beetje verrassend, die line-up, die samenstelling. Wat is het dit jaar geworden?
5: We proberen altijd zo een beetje divers mogelijk te gaan, omdat het zijn korte acts van 15 minuten, dus het kan van iets klassiek gaan tot iets punk, in feite. Dus dat is voor ons juist het toffe. En als je het niet leuk vindt, na een kwartiertje is het iets anders. Dit jaar hebben we helaas, doordat we wat beperkt waren in budget, hebben we weinig spoken word of andere echt artiesten. Dus het is echt een zeer muzikale editie geworden dit jaar. Allee, dat is ook heel tof. We hebben tal van artiesten in feite. Dus we beginnen meestal in het wintercircus zelf. Daar gaat mijn vrouw trouwens een beetje de warm-up draaien. Dat zijn de Yunbuns. We hebben een eigen act ingestoken, een openingsact met Charlotte Kallewaerts, die naar analogie met haar zus Elise Kallewaerts een heel mooie operastem heeft. En het is altijd, ik droom van de Fifth Element, van de scène van de blauwe diva. Dat is voor mij altijd zo de insteek, dus ik ben vrij blij dat we dat weer zo ergens een beetje opera kunnen steken. Dan, we hebben ook waar ik ook nog naar uitkijk is Nai Majoris. Met haar zwoele stem. Alleen, ik denk dat zij echt feeriek betoverend zal zijn. Veel vrouwen in feite. We hebben Zem, dus een harpiste die in feite nog nooit in Gent gespeeld heeft. Dus mensen die we al een tijd kennen, maar die van Gent is, maar wel op de internationale scene redelijk veel speelt, maar nooit in Gent.
6: Maar ook veel mannelijk geweld, zoals Steve en No Prisoners. Ja. En Pieter de Meester speelt met zijn nieuw project PG Achille. Dus dat is een primeur, dus dat is wel fijn.
5: Ja, dat
6: is
5: samen met onze medeoprichter François. Dat is in feite een beetje de muzikale broeder van Pieter. Vorig jaar hebben ze de...
7: Oh My George,
5: hier gepremiëerd. En dus in feite dit jaar, samen met Joppe Tange, première ze nu PJ Achille, speciaal voor ons trouwens. Daar hebben we een nummerje voor meegebracht, er is nog niets van uitgebracht. Dus speciaal voor jullie, speciaal voor jou, Timon.
4: Heel erg fijn, want we gaan het komende uur gaan we er naar luisteren. Krijgen we alle artiesten achter elkaar te horen. Maar dat is niet het enige, want in tegenstelling tot volgend jaar, jullie gaan er ook een feestje van maken achteraf.
5: Ja, anders dan andere jaren in feite, doordat we nu in het Wintercircus zitten, waar we in feite ook de mensen van Club Wintercircus, of de zaal erbij betrekken. Dus we gaan, doordat het thema vuur is, dalen we s'avonds af naar de krochten van het vage vuur of de hel. Allee, we gaan een verdiepje naar beneden, om daar, we hebben Tang en die een back-to-back draait met Kenny Montana, in feite twee van mijn echt lievelings-dj's. We hebben ook Maraschino, dat is een meisje uit Limburg of Brussel, ik weet niet, en Limburg. En dat was getipt door Tang en die draait, die heeft nu op Pukkelpop ook gedraaid, die draait echt vrij wijze sets. Ik vind het vrij tof dat we zo wel een beetje die underground feel kunnen doortrekken, dat niet te commercieel is. Dus daarvoor zijn er nog tickets te kopen. Dat is helaas, doordat we de productie niet volledig gratis kunnen maken, is het in de club wel betaald. Dus dat is €15 voorverkoop. Maar het zou tof zijn voor iedereen die gratis kan komen genieten van Ghost, om dan toch zelf al bij wijze van steun of een keer af te zakken naar de kelder voor het feest. Ik ga daar ook trouwens met Tang en de mannen van Ambrio, dat is een spatiale mixtafel. Dus dat is een
4: dan moet je even uitleggen, wat is best bijzonder.
5: Ja, dus de club is voorzien van een 360 graden geluid setup, maar dus ook video setup. En er is ook uniek in première is de digitale, de LED-bol in feite, een soort een scherm discobol die we gaan hangen. Dus en wij zitten in feite een beetje met de mensen van 404, want Lisa en Wouter, die ondersteunen ons veel in het research traject rond immersie. Dus dat is in feite waar dat geluid rondom van u komt. En de mensen van Ambrio, dat is een start-up, die hebben een speciale digitafel ontwikkeld, die dus die immersieve sound kan voorzien. En Tang en ik zijn in feite de testers bij uitstek. En we hebben samen met de mannen van Spacemakers en Teloka hebben we een soort visuele plugin geschreven. Dus de muziek wordt vertaald op het scherm en het licht. Allee, het klinkt heel ambitieus, maar het is gewoon ook zorgen dat er een wijze beleving is. En vooral met Tang, die dan een vrije wijze DJ is. Het gaat maar een half uur duren, dus het zal vlug gepasseerd zijn. Maar voor de rest, de avond, de party, allez, zo. Ja.
4: Nu, dat is niet het enige, want Stefan zei het juist al, Louise-Marie, het is gratis allemaal. Maar je kan Ghost ook steunen, want je kan ook gewoon een steunticket kopen.
6: Ja, klopt. Op onze website vind je een linkje en dan kan je vanaf €5 eigenlijk doneren. En dan help je eigenlijk onze organisatie, het voortbestaan ervan, zodat we evenementen zoals dit kunnen blijven organiseren.
4: Ja, we hebben de line-up al een klein stukje overlopen. Maar er was nog één artiest die jullie wilden aankondigen, die ook nog heel mooi gaat spelen.
6: Ja, dat klopt. En daar zijn we heel blij mee. En dat is Tsar B. Zij gaat ook iets speciaals doen. De locatie zal ik misschien nog niet verklappen. En wat ze zal doen, zal ik ook nog niet verklappen. Maar het zal heel leuk zijn en allemaal afkomen. Hè? Ja.
4: Dat is nogal spannend, want wij zenden het nu uit op vrijdag. Zaterdag gaan jullie eraan beginnen. Want die zaterdag, dat is trekken, sleuren, alles erop, eraan. En een heel publiek in gang krijgen.
5: Ja, dat is altijd uitdagend. Het is altijd even stressen. Maar ik begin nu wel al te merken, de meeste bezoekers zijn het al gewoon. Dat we moeten ze wel even meesleuren naar... En dan een keer na twee optredens is het gewoon voor van het een naar het ander in feite te gaan. Dus vooral het hoofddoel is hierboven op Makebaplein en de achterkant van de Krook. Dat zijn in feite de twee plaatsen waar we de artiesten gaan zetten. En ja, ik zit hier in feite nog te denken, misschien moeten we gewoon, we hebben nu bijna alle artiesten gezegd, misschien moeten we juist nog Leander van het Groenewoud, die terug met zijn nieuw project komt. Even, we hebben Robrecht Kessels ook, dus een cellist die voor ons de soundtrack, wij zijn... Met Audiotex zijn we ook producent van podcasts. We hebben samen een Weg van Novak gemaakt. En hij heeft bijgedragen aan de muziek. En ja, dat was in feite wat tof. Dus voor de rest, ik weet het niet. Handtrax, onze broeder van Antwerpen. Dat is altijd... Elk jaar zeggen we, oké, Handtrax. Maar het is zo, hij was hier vorig jaar. Maar nu is het al 3 jaar geleden. Het was in het Citadelpark, dus we zijn vrij blij dat hij daar terug bij kan zijn. En ja, dus dan heb ik niemand vergeten, hè, denk ik. Dan hebben we iedereen gehad. Hè. Ja,
4: voilà. Ik krijg ze ook nu muzikaal nog even te horen. Dan kan je er al vast een beetje gaan naar luisteren en in de juiste sfeer te komen. Ghost Walk With Me, zaterdag 5 september in en rond de Krook. Louise Marie en Stefan, heel veel plezier ermee en heel veel succes.
6: Dank u wel.
5: Ja, en dank u voor de uitnodiging. Het is altijd vrij tof om een keer op uw hand te komen.
4: Heel graag gedaan. Urgent FM.

Als ik naar je kijk, lach je vriend.

0: deze Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
1: Urgent FM.
0: Urgent FM.
2: Landlock Therapy.

Other Joe met In Hail the Mist. En voordien hoorde nu Sonic Youth met Cypress Hill, I Love You Mary Jane.

der Trusinski Duo, die in 2020 dit nummer Ocean City op hun vierde album uitbrachten. We blijven in de States. We gaan naar 1958, waar Joan O'Brien zijn American Ballads en Folk Songs uitbrengt. En dit is The Cuckoo.

the seatbelt and I lit another chemical.

trage downtempo 4-4 nummers. Vroeger was het alleen maar om hogere BPM's te doen voor mij. Maar stiltjes aan ben ik aan het groeien naar iemand die vooral weet de lagere BPM's en de diepere stuff dat met zich meebrengt te appreciëren. Dus bij deze...

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te gaan praten over het einde van de oorlog. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dat vooral uit eigen belang.
3: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
2: De Russische president Poetin liet gisteren al uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Letermebon in 2011 deden beter. Die leverden respectievelijk 22 en 6 miljard euro op. Over een half uur beginnen onze basketvrouwen aan hun WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het dan op tegen Turkije. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
4: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat als 16e.
2: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

Even van de kaart, de type is wat op niet, we haat niet, we kaap niet. We doen alleen maar een rap, schiet naar land, zien in iedere situatie. Bad bij de basis, straf bij Janus, klim naar niet ter plekke, bluffen staan, maar zorgen veunen niet bewind.

0: is Urgent FM.
1: 10
2: uur.
0: Urgent. Urgent FM.
3: Break City.
4: Break City. Break City.
5: Yes, yes, luisteraars. Vrijdagavond 4 september. We zijn alweer september, de herfst komt eraan. Maar Break City blijft gaan. The Mesh in the house.
6: Oh yeah, ik ben terug.
5: En de Black Francis in the house. Castor zit in Londen. De Sam had ook nog. Ah ja, dat komt later nog. Die had ook nog een ander plan. De Goonie is aan het luisteren. Ja, we gaan er tegenaan gaan. Nog een keer zeggen dat we op 17 oktober, dat er nog een keer een 9000 Snakes is. Met Lady Light en MC Mary Jane. Ook nog de Matlock en Black Francis en de Custer W natuurlijk. Ik denk dat ik ga openen. Aan deze keer in de Custer House sluiten en daartussen had ook Steve Potties. Maar daarvoor?
6: Ja, volgende week zaterdag
5: is de
6: Skunkstep.
5: En het zal ook een beetje mijn verjaardag zijn, maar een paar dagen later word ik alweer 59. Yes. Dus als je mijn verjaardag wil vieren, allen daarheen. En waarheen is dat? Oh ja, dat gaat nog online komen. Maar het is niet ver van de Helamco. Niet ver van de jachthavond. Als je het al weet, zou je het moeten kunnen vinden.
6: Aan de kant waar de auto's niet geparkeerd staan. Aan de jachthavond.
5: Alright. Ook nog een keer zeggen. 3 oktober is de Star Wars Final Edition. Met de full Belgian line-up. En met ja, heel wat goede naam. Onder andere Blanco, Brethren, CDX en High Underground, DJ Battery, Drumsleeve, Esoteria, Lavange. Ook met MC Nice en MC Taste. Hey, en natuurlijk 187, ook nog Face en Sizzly en Ben One Shot. En naar aanleiding, de week ervoor, de 25e, 187 hier in de studio. We gaan wat babbelen met hem en hij gaat de set erbij geven. Dus zou ik zeggen, stay tuned. Alright, en ik denk dat de mesh gaat beginnen met wat plaatjes op te leggen. En wat gaat dat zijn vanavond?
6: Drum and bass, Dutch drum and bass. En een klein beetje German drum and bass.
5: Alright, dat komt goed. Want ik hou ook wat drum and bass, wat nieuwere ding, wat metalheads, wat ja, nog wat digitale dingen. Beetje heavy shit. Misschien had de Caster dat niet graag horen, maar hij is niet.
6: But she's listening.
5: I don't know, he's busy in London with family, so.
6: Ja.
5: Maar oké, ook zijn ding, een goede couleur, ondiscutbaar.
6: Ja.
5: Maar ja, het zal dus drum and bass in je face zijn vanavond. 2 uur lang, dat komt goed, hè?
6: Ja. Volgende week hebben we een guest, DJ Tropmanga, die zal yes. Jungle komen spelen. Want in 12 september, toevallig ook, op. Dezelfde datum als Skunkstep is het een monkey business.
5: Right.
6: In de Muiden.
5: In de Muiden.
6: Meulensteden, Muiden, daar tussen de. Hoe noemen ze dat? De loodsen die omgevormd worden tot loften.
5: Alright. Dus je kunt kiezen als je. Monkey business altijd goed doet.
6: Want zelfs nu, vanavond, morgen. En zondag is daar nu jazz. Jazz, ja. Free entrance, ja.
5: Alright. Oké, okay, voilà. Het weer al heel wat over voorover na te denken. Dus nu kun je wat jong op drum and bass.
6: In your face.
5: Alright. MC, DJ Mesh in the house.
6: And Black Francis in the house.
5: Alright, Break City, only for you.
6: You?
5: And you.
1: Break City!
0: Again.

0: Yes, yes, yes. Drum and bass in your face. Van old school naar new school.
1: Ja, van new school naar old school.
0: Yes, yes, yes. Het zit er weer al op, luisteraars. We eindigen met...
1: Tyrone.
0: Yes, Tyrone. Op Metalheads. En...
1: Lunar City genaamd.
0: Alright, alright. Nog een keer juist zeggen, volgende week hebben we een guest.
1: DJ Dropmanga.
0: Alright, alright. Dus zal ook weer drummy, bassy, jungly tunes zijn. Dus zeker luisteren. Alright, alright. Break City. Only for you.
1: You.
0: And you.
2: Break City.